schiet ze toen af en zet ze psaaien. Er klopt een kieken in de pot. Je moet u een beetje groensels kassen. Saunders en wortels en waluk. Wilde weten hoe dat vuurt wordt? Luister toen snor mijn recept. Des je soepen geen pap, maar een pla vanuit uw Vlaanderen die zijn geld sugeren aan. Gepakt een papora, je doet er wat erba. En nu qua vers gegroemseld, een dore van een a. Je zet dat op een vier, en kookt dan met plezier. En zijn die kieken zoogde, geeft ons de pot morier.

geet is het wat zo van uw groensoos. Want de kiekes die moet hebben, ja, er valt nog van dat bier. En het groensel dat is gesneden in stukjes en broekjes van zuurgriet. Wordt er zee van kiekes, nepetoiters en groensel. Het is geen soep, geen pap, maar een pla vanuit uw Vlaanderen. Die zijn geld sugeren, hè. Je pakt een papora, je doet er waterba. En nu qua versche groensels, een doren van een a. Je zet dat op een vier, je kookt dan met plezier. En zijn die kiekes zoogte, geeft ons de pot morier.

bak ne bak på ra. Je doet roet er ba. En nu qua feske groezels een dore van een a. Je zet dat op een vier. En kook dan met plezier. En zijn die kieke zoogde. Geef ons de pot voor hier. Je bak ne bak po ra. Je doet roet er ba. En nu qua feske groezels